0: What's up? Welkom allemaal, beste en lieve luisteraars. Heden ten dagen vindt er weer een aflevering plaats. Gesticulerende radio. Met natuurlijk wederom uw host, de gesticulerende zotskolf uit de mouw van God.
1: De gesticulerende zotskolf uit de mouw van God, van God, van God, van God.
0: Wiens stem zich op dit moment in uw oor vlijt. Mits u aan het luisteren bent. Zo niet, dan hoort u dit immers niet. Dus gaat het nog steeds op. Die bewering blijft opgaan, ook in dat geval.

0: Eerste uitzending van de gesticulerende radio na de zomer. Dus de gesticulerende zotskop uit de mouw van God. Moeten even inkomen. Ik heb de hele maand het DJ-programma niet aangeraakt. Wel is er afgelopen, dat betekent niet dat de gesticulerende zotskolf uit de
1: mouw van God,
0: niks heeft gedaan natuurlijk in de zomer. Dat is natuurlijk niet het geval. Naast het gebruikelijke bezigheden, zoals slapen, eten kopen, boodschappen doen, eten klaarmaken, dat wil zeggen koken, zorgen maken, is iets wat het gesticulerende zotskolf uit de mouw van God ook niet graag, maar wel veel doet. En rumineren, praktiseren, lummelen, ijsberen. Al dat soort volkomen menselijke, volkomen standaard bezigheden die men in het leven tracht uit te voeren. Zelfs meester te maken. Naast al die bezigheden die toch al een aanzienlijk deel van de tijd van de mensen wel opslokken.

0: gesticulerende zotskop uit
1: de gesticulerende zotskop uit de mouw van Hotspot.
0: Heeft naast al dat gepruts en geklooi geen onbetekenende zomer gehad. Er was geen weggegooide zomer, zou ik zeggen. Het staat ver van hoe ik het zelf. Het staat erg ver van hoe ik het zelf zou omschrijven. Er is namelijk ontzettend veel prachtige muziek opgenomen. Met de band Money. Waar we nu tevens even naar luisteren als intro. Ongelooflijk mooie muziek is dat geworden. Ik denk op het eind haal ik er nog even een opname bij van Money. Dan kunnen we dan nog eventjes horen hoe dat geworden is. Laten we maar beginnen met de uitzending van de gesticulerende radio. Even een uurtje in virtual DJ. Het mixen van bestaande muziek met andere bestaande muziek. En nog weer andere bestaande muziek. En nog weer andere bestaande muziek. Want we hebben 4 DJ decks tot onze beschikking die niet zelden tegelijkertijd gebruikt zullen worden. Laat ik het even bij voor nu qua gekletsen. En laten we maar van start gaan. Dus kijk, ik had hier even wat klaargezet. Dus een stukje tekst. Verkeerde. Overal muzikant. Ik ben slechts een muzikant.

0: De gesticulerende Jos Grof uit de mouw van God.
1: Ja, de gesticulerende Sotskolf uit de mouw van God. Het gaat niet echt goed vandaag. Er is echt nog niks moois langsgekomen. Maar ja, nog even verder proberen. Dat staat immers vrij.

zeggen, dit was het alweer voor vanavond. Het ging niet zo goed. Het ging vanavond niet zo goed, helaas. Volgende keer zit er misschien weer wat moois tussen. Dat is even jammer, maar kom ik zelf op zich ook wel weer snel overheen, denk ik. En ik hoop u als luisteraar van de gesticulerende radio natuurlijk ook. Dat ook u daar snel bovenop komt, dat het niet zo heel goed ging vanavond.

Hallo, de amateur en de luisteraar. Je bent weer even afgestemd op de Radio Worm Amateur. En het is weer even tijd voor de BG-show. Vorige week volgens mij obsessievelijk hier bij de Worm Amateur uitgestuurd tussen 5 en 6. Maar het is normaal gesproken altijd eventjes tussen 6 en 7. Hier op de vrijdagavond bij de Worm Amateur. Het is gewoon even gezellig hier, de BG-show. De kantjes worden even aangeboden door de BG-service. Altijd weer een prima stukje service daar aan 56, 30, 54 Jachthamerstad. Zij zorgen voor de financiële middelen waardoor wij deze uitzending even kunnen verzorgen. En wij, dat is het BG-show Regio Content Music DG-team. Hier vanuit 5314 Jachthavenstad zenden wij even uit. Hoop even dat de ontvangst prima is en de ontvangst nagenoeg. Nee, de kantjes prima zijn. Nee, hoor het maar weer. De ontvangst prima is en de kantjes nagenoegen zijn. En de kantjes die gaan natuurlijk even te ronden voor iedereen die afgestemd is. Genieën uitgezonderd. Kantjes gaan heen voor iedereen, alle trouwe luisteraars en alle trouwe amateurs. En hun familie en viervoeter. Daar gaan de kantjes even voor te ronden. Die kantjes die komen eraan in een kalm tempo, amateur. En deze uitzending is bedoeld om uitgezonden te worden op vrijdag 18 september eventjes, 2026. Moet ik er ook even bij zeggen. Vrijdag, het is vandaag vrijdag 18 september 2026. En het is nu tussen 6 en 7. Normaal gesproken. Tenzij je natuurlijk luistert naar de on-demand versie. Die kan natuurlijk, dan kan het alle momenten van de dag zijn eigenlijk. Elke data kan het dan zijn. We hebben een paar mooie kantjes even uitgezocht. Gaan we even draaien. Kalm tempo komen zo meteen er even allemaal aan. Luister maar even gezellig mee aan die kant.

Ja, zo zijn we aan het einde gekomen. Hallo, zo zijn we aan het einde gekomen. Van alweer een mooi stijf uurtje puur beste regio content. Ja, het is alweer bijna afgelopen, hè? Nog een paar minuutjes. Dus we zullen weer eventjes vertellen welke kantjes er hier allemaal weer eventjes gedraaid zijn geweest. Het betrof om te beginnen met de Arizona's met Samen Zijn. Dat was instrumentaal, zat ik overheen te kletsen. En dan waren het even de Wiltino's met Drumless, dat was een mooi kantje. En daarna ook, vond ik heel mooi, was Anneke Drent met de Story van Angelique. Dan was het even met de Moodmakers waren het eventjes met Als ik mijn ogen sluit. En dan was het even Ut Hulsing met Spaans Rood. Maar mooi, mooi. Dan was het even Sanne met Land van ons twee. Ja, ik ken dat niet op jongen net. En dan was het even Ricky, en ik ken ook mooi jongen, met Door iedereen verlaten. En daar was het ook een mooie zanger, Kismet Yildiz, met Sia Biline. En Kismet Yildiz, die heb ik een tijdje geleden gezien optreden. Dat was echt, nou, dat was wel supermooi, kan ik je wel vertellen. Amateur. En dan waren het even Espada met Als jij dichtbij me bent. Dan waren het Dora en de Harts met Ga niet heen. Dan waren het even Rotterdams Toekomst met Mijn wijk. En dat was in locatie Bloemhof. Dan was het even Romy, stem des Friese Woudens, uit de locatie, weet het zo niet, Romy. Harkema, misschien, nee, niet, Zwaversteinde dacht ik wel, of Leeuwarden had hij in zijn winkel natuurlijk, met de sterren in je ogen. En dan was het even Gerard van Maurik, locatie Sliedrecht, met Mijn witte duif, oh sorry, Kleine witte duif. Wat, waar is er nu nog vrede? Daar waren het even de Tamara's met Janus, mooi stukje rock'n'roll. En daar waren het even de Arions met Do You Know, mooi stukje Engelstalige content. En dan was het even de Lapland Duo, locatie Winschoten met Greenpeace, help mij toch. En dit is even een mooie Crazy Otto, Pac-Man prototype Mark 1. Mrs. Pac-Man, sorry, Mrs. Pac-Man prototype Mark 1. En bedankt voor het luisteren, hè? En volgende week zijn we weer retour. Elke week weer gewoon lekker even weer kort aan de band bij de Worm Amateur. Oké, okay, yo.

0: Right, ik hoorde een gekke tune net, man. Een Gers Pardoel Rage remix. Ik denk dat je wat uit te leggen hebt, maat.
1: Ja, maar dit is sowieso echt een hele, hele grappige, iconic story eigenlijk ook wel. Was, ik denk dat er misschien 2 jaar geleden zo was het ooit dat Gers Pardoel toen gewoon foto's had online met kapot veel Rick Owens drip, je weet toch, hij was helemaal opium, je weet toch, in die model. Dus ik en mijn mattie Jeffrey hadden gewoon een soort bedacht van, je weet toch, we moeten die Ik Neem Je Mee op een Rage thing gooien, zeg maar. Dus ik had ooit een mashup gemaakt, volgens mij, van een pokoe van Cardi, ik weet niet meer precies welke, en Ik Neem Je Mee. Die op TikTok gegooid, ging best wel viraal, mensen genoten ervan. Maar het werd een beetje uit de hand gelopen, uiteindelijk. Want toen kwam ik ook in contact met Ger, samen met mijn homie Jeffrey. Het ging hem eigenlijk gewoon een beetje coachen van, yo, doe gewoon dit, doe gewoon deze moves, doe dit erna. En toen uiteindelijk kwam Joost er ook bij, Joost Klein. Die heeft hem ook nog een beetje creative direction gegeven. Heeft ook de cover gemaakt van die track toen op dat moment. En uiteindelijk was die Ik Reep Niet Mee Rage version is van Flancy en Cured. We hebben hem gewoon geproduceerd. Hij is naar Rotterdam volgens mij gekomen bij die guys. Hebben in de studio gezeten. Hebben die version geflipt. Was voor een korte tijd online. En zelfs ik moest hem even weer deep diven zoeken waar deze versie was. En ik heb hem gevonden ergens diep in de vault. Dus ja, man, dat is een crazy story, man. En Gers is een guy ook nu, man.
0: Gekke lore, man. Gekke lore.
1: Gekke lore.
0: Mooi typologisch feitje, man. Hey, wij doen iedere maand een rubriek. Misschien heb je er al van gehoord. Het heet Cooking of Cooked. Het is pretty easy. Iedereen neemt een tune mee waarvan je denkt, dit is kapot hard. En dan de dag erna luister je hem nog een keer en denk je, dit is kapot werk, man. Ik kan deze niet op AUX zetten. Een soort van eentje die wel in je oortjes gaat, maar op AUX niet helemaal.
1: Precies.
0: Je gaat hem aan ons tonen. Je mag ons zo vertellen wat het is voor je hem gaat spelen.
1: Zeker.
0: En dan gaan een van ons gaat raten of die cooking is of cooked. Ik denk, ja, de eer is aan Kai.
1: Yes, sir.
0: Dus wat heb je voor ons?
1: Ik was ooit op Instagram, volgens mij. Het zag gewoon freestyles van zo'n guy, maar je gaat het zometeen ook horen aan zijn stem, zeg maar. Ik ben benieuwd wat jullie, zeg maar, denken uiteindelijk van, je weet toch, wat voor type guy hij is. Maar ik zag hem en ik dacht van, yo, dit is niet serieus, man. En het is een andere track dan deze. Want uiteindelijk ben ik dus een beetje fan geworden, je weet toch, wanneer je gewoon iets eerst misschien niet hard vindt, maar over tijd begint het op je te groeien. Ik had dit met deze guy. En op een gegeven moment deze track kwam uit en ik dacht, shit, man, ik vind hem eigenlijk wel hard, man, stiekem. En ik weet, mensen gaan denken, what the fuck, is hij aan het rappen? Maar ik ben op een punt gekomen dat ik hem kan verstaan.
0: Dus, hoe heet die guy, hoe heet die track?
1: Hij heet Max Snoop. En de track heet, Ooh, we I'm about to stop drinking.
0: Let's go.

0: Kai, je hoort het, man. Wat zeg je? Cooking of cooked?
1: Cooking, definitely.
2: Yes! Yeah, we cooking with this one.
3: No. Geen twijfel mogelijk.
2: Geen twijfel mogelijk. Ik ben blij, man. Want uiteindelijk, weet toch, deze muziek, ik weet, is niet voor iedereen. Je weet toch? Als je into Jala rap bent, om het zo te zeggen.
4: Ja, dat is...
2: Snap je? Als je into Jala rap bent, laten we linken, man. Maar je weet toch, at least, we cooking right now, man. For sure, for sure. Gaan we gewoon door, man, met de set. Thank you all for having us. Je heet toch Trapology? Trapologie.
3: Yes,
2: Trapology.
3: Sir. Mag allebei.
2: We in the building, man.

0: Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid. Voor het voorbereiden van al jullie werken van de afgelopen weken hier vandaag. Mijn groep en ik hebben gekozen voor Iedereen is Dood Behalve Wij, van Ben Zegers. Dit is niet een gebruikelijk monument. Het roept de vraag op of het überhaupt wel een monument is. De manier waarop we begrijpen wat wel en wat geen monument is, kan worden verbreed. Het analyseren van de kunst van Ben Zegers dat hier voor de markthal staat, ondersteunt deze bewering. Iedereen is dood behalve wij bevraagt een monumentale typologie. De manier waarop dingen typisch zijn. Eén gedeeld idee over hoe dingen onder bepaald begrip worden herkend of geclassificeerd. Iedereen is dood behalve wij is alles behalve typisch en kan zowel positief als negatief geïnterpreteerd worden. Het onthoudt het verleden en zijn mensen. De markt, de koper, de verkoper en de gemeenschap. Het was een interessante uitdaging voor ons om te landen en ons te concentreren op een enkel begrip voor wat de echte betekenis of het verhaal achter het kunstwerk is. Terwijl we aan onze gidsen werkten, werd deze uitdaging duidelijk. Door ons verschillend onderzoek, interpretaties en interesses te combineren, schetsen we de context. Markeren we waar en waarom we vandaan komen, vanuit welk gezichtspunt dan ook. Of dat nu koloniaal is, of het gebruik van kunst om onze emoties vast te leggen voor de wereld om ons heen. De noodzaak om onze persoonlijkheid en ons verleden te rechtvaardigen. Was een gemeenschappelijke grond die we hadden binnen onze interesses en ons onderzoek gidsen. Als publiek zijnde zouden we je graag willen vragen om na te denken over onze onderzoeksvraag. Waarom voelen we behoefte om te markeren dat we hier waren?
1: Tothom és mort llevat de nosaltres. Un títol fort per una obra pública aïllada que passa desapercebuda. Una obra que mostra la necessitat que tenim la societat de l'Oest de marcar i justificar amb peces físiques d'on venim. El meu parer és que sentim aquesta urgència per definir puig que estem completament desarrelats i desarrelades. Estem recordant un moment en què treballarem junts amb la Terra. Un lligam que fa temps hem perdut a causa de la nostra cobdícia. Jo vinc en part d'una gent, una terra fetxenda i recalcitrant. La meva llengua ha sobreviscut per damunt de tot gràcies a l'església i la noblesa. És una llengua prestigiosa, com la ballarina de Degas, una de les referències de l'obra de Zegers. Prestigiosa com l'acte d'escriure la història de manera imparcial, el privilegi d'arxivar, de promulgar la nostra persona. De dir qui som i què hem fet per arribar a l'actualitat. La facultat d'editar la història. Pot ser pel fet que sóc forastera, però em sembla una manera aliena de commemorar un mercat i un poble. Recordem d'on venim, fem-ho amb dignitat i intenció, tenint en compte també el present.

Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Pattepoel Action. Action. Het radioprogramma voor de snop. Action. Het programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action voor gekke mensen. Voor mooie mensen. Voor interessante mensen. Ja, want Pattepoel Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met kunst, geld, macht, beweging, elegantie, een goede smaak en een goede financiële onderbouwing. Maar niet heus hoor, dat is natuurlijk alleen maar muziek. Muziek, muziek hier bij Pattepoel Action. Action. Brazilië, 1969, Jorge Ben, Barbarella.

Ja, Ferocious X weer eens uit Japan. Die zingen in het Zweeds. En ecologische crisis. In 2006 hadden ze dat al helemaal door in Japan en wist eigenlijk iedereen het al lang. En sindsdien is de ellende alleen maar erger geworden. Maar in ieder geval, dat krijg je van die systeempunkers die gewoon het nieuws lezen en weten hoe slecht het allemaal is en daar liedjes over maken. Dus Japan 2006, Ferocious X met een ecologisch crisis. Daarvoor George Benn met het klassieke Barbarella van zijn plaat uit 1969 en dan godzijdank in de echte vinyl mono versie. En niet die verwaterde stereomix die tegenwoordig overal te krijgen is. Maar het is het pure iets. Ook wel weer rommelig of ja, sfeervol opgenomen, hoe zeg je dat? Dat je je afvraagt van het galmt en het is. Eigenlijk is het geluid heel gek. En het is natuurlijk totaal ingewikkelde muziek die wij eigenlijk niet kunnen navolgen. Je kan alleen maar van genieten. George Benn, Barbarella, 1969. Nou, je weet toch, die film is toen ook geweest, hè, met Jane Fonda. Dus gebaseerd op een Franse strip over een vrouw die bijna de hele tijd in die strip in haar blootje is. Niet veel anders dan Modesty Blaise. Dat was een Engelse strip, ook over een soort spannende geheimagenten met die de hele tijd de kleren niet aan had. En kleren niet aan hebben is niet echt helemaal het thema van vandaag, maar komt in de buurt. Nelleke van der Ven is de volgende die we hier krijgen. Zuster van Janske, die ook zangeres is. Ze komt uit Roosendaal, of omgeving Roosendaal, precies zijn geboorteplaats niet bekend. Is een kamper, denken we. Denk ik tenminste. Janske heeft een liedje over woonwagens. En dat betekent vaak dat het dan ook woonwagenbewoners zijn die liedjes zingen. Dus Nelleke ook. Het is ook heel knap trouwens, dat is een ander ding. In 1979 maakten ze Die Mooie Nacht. Een zwoele zomernacht, nacht jong, maan, veel maneschijn, zoete wijn en kussen. Oh, heerlijk. Nou goed, daar gaan we nu van genieten, van die warme zomernacht met kussen en maneschijn en bouzouki. Schitterend, schitterend. Nelleke van der Ven, Die Mooie Nacht, 1979. Oh, ik zie alleen dat Ferocious X en Ecologisch Crisis 2006, die duurde maar 57 seconden. Dus die komt nu nog een keer. Patapoe Action.

Ja, zo'n soort hijg. Hij komt vaker voor in de muziek, niet zo heel vaak. Ik ken eigenlijk maar één ander voorbeeld nog. En nog eentje. Straks krijgen we nog een soort kreunende vrouw. Trouwens, over zeg maar sexy vrouwen gaat het ook alweer meteen door. Maar eerst vertellen wat het is. Comic Sound was het, 1994, Gangsta Tunes Industry. En daarvoor Nelleke van der Ven met een mooie nacht. Die mooie nacht, 1979, uit Roosendaal, En daarvoor nog de herhaling van Ferocious X, een ecologisch crisis. Een ecologische crisis uit 2006. Anne Margaret is een actrice, zangeres uit Zweden oorspronkelijk. Die het in Amerika heeft gemaakt als actrice en als zangeres. Een lange, slanke, welgevormde, blonde, golvend haar Zweedse vrouw. Die misschien wel de oorsprong is van die dat idee van die Zweedse blonde vrouwen. Dat die zo knap zijn in de wereld en sexy, weet ik wat. Dus zij was een behoorlijke ster en die liedjes die voor haar werden uitgezocht, die werden dus inderdaad voor haar uitgezocht. En in 1968 leek het tijd voor een soort milieuachtig lied met een maatschappijkritische fuzz erin. Dus de fuzz is hier echt al bekend van de woedende protestjeugd, die heeft fuzz in de muziek en Anne Margaret doet ook even mee. It's a nice world to visit, but not to live in. Zie je, dus het ziet er leuk uit, maar je kan hier eigenlijk niet meer wonen op deze planeet. Echt mooie milieugedachten die toen al op geld deden, ook al een tijdje hoor. Maar nu verwoord in een soort protestlied met fuzz. Daar gaat het natuurlijk om. De fuzz, prachtige fuzz, luister er goed naar. Hier komt ze dan. Anne Margaret, It's a Nice World to Visit, 1968. Patapoe Action.

0: de massageband Injectie met Mavis op voorzang. Met het nummer Alinga weten we eigenlijk niet zeker. Het nummer, ja, de titel was eigenlijk 26 augustus 2025. En dan zie je als het begint, staat er op een gegeven moment naast er, dat meneer Stoffel de video heeft gemaakt en zo. Alinga staat er. Nou, heel goed. Misschien is dat de titel van dit nummer, van de massageband Injectie. Daarvoor Anne Margaret, It's a Nice World to Visit, but Not to Live In. Prachtig Zweeds, oh nee, Engels, Amerikaans, met mooie fuzzgitaar. Uit 1968. Dan nu wat experimentele muziek van rond 1980. Is vaak ook gewoon The Wirtschaftswunder, waar vier nationaliteiten samen in het Duits pogen actuele muziek te maken van die tijd. Dit is Junge Leute Leben Heute, live in Regensburg, 8 april 1982, de Wirtschaftswunder, Patpo Action.
1: We zijn junge Leute.

Woensdagavond, 9 uur, je luistert naar Radio Worm. Dit is Plons. Met tot 10 uur een nieuw seizoen, de start van een nieuw seizoen. En dat betekent in deze dan ook met een nieuwe reeks. En die reeks zal bestaan met het luisteren naar liedjes uit één land. Dus, en ik hoop dat heel lang door te zetten. Dus ik denk sowieso tot het eind van het jaar. Maar waarschijnlijk ook nog een gedeelte van volgend jaar. En dan lijkt me ook logisch om te beginnen in ons eigen land, Nederland. En ik moet wel zeggen dat bij mijn keuze van materiaal uiteindelijk toch wel is gebleken dat ik een grote voorkeur heb voor Rotterdamse muziek. En dat zul je dit uur dan ook zeker horen. Want het merendeel van datgene wat je gaat horen komt uit Rotterdam. Maar dat vind ik helemaal geen punt. Tegendeel zelfs, dat vind ik een pre. Ik begin met een, naar mijn mening, onderschatte artiest uit Rotterdam. Helaas. Ik heb het dan over Michel Banabila. Hij bracht een aantal jaren geleden de LP Unspeakable Visions uit. En van die plaat laat ik je Four Sounds from an Unforgettable Place No. 1, de UV remix, horen.

0: Four Sounds from an Unforgettable Place, number one in de UV remix van Michel Banabila. Hij is een componist, geluidskunstenaar en producer en is al bezig sinds 1983. Hij heeft ontzettend veel muziek geschreven voor soundtracks, voor films, voor documentaires, toneelstukken en dansproducties. En desalniettemin is hij nog steeds een kleine jongen in Nederland en wellicht ook in Rotterdam. Bij Worm wordt hij wel hoog aangeslagen, want hij heeft hier een behoorlijk aantal keren op het podium gestaan met veel succes. We blijven in Rotterdam met twee kunstenaars die een plaatje gemaakt hebben. Ik heb het dan over Rowan van As en Anne Kolbe. Onder de titel Rowan, Anne en de Kinderen en hebben ze een cover gemaakt van het Roy Ayers nummer Everybody Loves the Sunshine. En zo klinkt het.
1: Life is about sharing. See, everyone is not gifted academically, but everyone has a talent. Everyone has a gift. This is I.
2: Love you.
1: I love you. See, my garden is about love. Life is about sharing.

Rowan, Anne en de kinderen met Everybody Loves the Sunshine. En ook de derde band die je gaat horen is afkomstig uit Rotterdam. Ik heb het over de band Amaguk. Een jazz ensemble dat kort heeft bestaan en slechts 2 EP's heeft uitgebracht. Van hun eerste EP het openingsnummer I've Got a Bug in My Ear.

I've got a bug in my ear van Amma Guk. Als ik het goed uitspreek, vrees van niet. Even een stapje buiten Rotterdam. En dan ga ik naar Eindhoven. Althans, wat het label betreft. Dat label is De Zesde Colonne. Fantastisch labeltje wat is opgezet door een kunstenaar. Die heel veel mede-kunstenaars kende die ook muziek maakten. En die geen poot aan de grond kregen om een plaatje uit te brengen. Toen dacht hij van nou, weet je wat, dan doe ik het zelf wel, maar dan goed. En dat heeft hij gedaan, want die uitgaves van De Zesde Colonne zijn echt pareltjes om te zien sowieso al. Want elke hoes is gezeefdrukt. Is op Virgin Vinyl geperst met een fantastische binnenhoes en informatie erbij. En elke plaat gaat gepaard met een extra kunstwerkje in de vorm van een boekje, t-shirt. En dat allemaal voor dezelfde prijs als de plaat. Heel breed, ook qua smaak, deze meneer. En het is ook een heel groot assortiment aan verschillende stijlen muziek uitgebracht. Van free jazz tot elektronische muziek tot stoner rock. Op dit moment ligt op de draaitafel een release die hij heeft uitgebracht van Slumberland. Van de band zelf kan ik weinig zeggen. Ik heb weinig terug kunnen vinden. Alleen degene die erachter zit, dat is Jochem Belus. En ik weet dat dit zijn debuut LP was, onder die naam althans. En dat hij daarna nog één plaat gemaakt heeft op een ander label. Slumberland.

No Man's Land, Slumberland. Terug naar Rotterdam met de noise band Dyatlov. Een band die ook heel kort heeft bestaan. Twee singeltjes en één LP brachten ze uit en toen was het alweer gedaan. Van hun debuutsingle Wound Man.

Wound Man, Dyatlov. Een Rotterdamse band die het al wel lang volhoudt is de band Red Sun Ruffs. Zij bestaan denk ik zo'n beetje 20 jaar. En heel af en toe nemen ze een cover op van een nummer. Dat begon al vroeg in hun carrière met het door hun bewonderde Kim. En daarvan namen ze de Money Man toen op een eerste LP. EP was dat trouwens. Een andere cover die ze maakten was een nummer van Lee Hazelwood en Nancy Sinatra, Some Velvet Morning.

Dat is wat je noemt een nummer van een ander naar je hand zetten. Some Velvet Morning door Rats on Rafts. Ook alweer 10 jaar oud. Nog een heel stuk ouder is het werk van Nasmak. Band uit de 80e jaren uit Eindhoven. En een roemruchte band, kunnen we wel stellen. Zij hebben een aantal jaren geleden een plaat uitgebracht onder de titel Beautiful, Beautiful Obscenery. En dat is een Anthology of Indecent Exposures, zoals ze als ondertitel hebben gebruikt. Dingetjes die ze nogal liggen, rehearsal, jams, home recordings en live dingetjes. Hele toffe plaat, vind ik. En van die plaat ga je het openingsnummer horen, I'd Never Do That Again in Hong Kong Part 1.

I'd never do that again in Hong Kong Part 1. Nasmak. Ik blijf in Eindhoven met de band Sumasen, een psychedelische band die een aantal platen heeft uitgebracht. En op dit moment ligt hun debuutplaat, de gelijknamige debuutplaat, op de draaitafel. En daarvan een nummer Car.

0: Sumasen met Car. Terug naar Rotterdam met de punkband Totaal Verlept. Even bier halen.
1: Even bier halen!

0: Totaal verlept met een carnavalsdeuntje, even bier halen. En dan nu dit.
1: Nee, is niks.
0: Oké, en dat was waarschijnlijk de allerkortste single die ooit in Nederland is uitgebracht. En dat was natuurlijk een klassieker van de Raggende Mannen. Een band die helaas ook niet meer bestaat, omdat hun voorman is overleden. Ik ga naar Utrecht met Black Gold 360.

Black Gold 360. Een electro jazz band opgericht door de Engelsman Simon Sixsmith. Die woonachtig was in Utrecht. En op het daar gevestigde Beluga Recordings opnam. Je hoorde van de CD Black Gold het nummer Atlantic Conversation. Jungle by Night is een negenmansband bestaande uit broers, neven en schoolvrienden. En die bestaan al behoorlijk lange tijd. Ze begonnen eigenlijk als een band die met name zich specialiseerde in afrobeat. Een beetje Fela Kuti-achtige dingetjes en zo, wat ze best wel heel goed deden. En zijn langzaamaan steeds verder geëvolueerd naar een jazzband, zou ik bijna willen zeggen. Een aantal jaren geleden namen zij voor Record Store Day een singeltje op, samen met de Gaslamp Killer. En dat singeltje bevat twee covers van Black Sabbath. En die zijn echt fantastisch in hun versie, vind ik. Van dat plaatje ga je Electric Funeral horen.

En met deze versie van het Black Sabbath nummer Electric Funeral door Jungle by Night ben ik bijna aan het eind gekomen van deze eerste aflevering in het nieuwe seizoen van Plons, die geheel in het teken stond van muziek uit Nederland en in deze toch met name uit Rotterdam dan toch wel. Ik ga jullie verlaten met ook een Rotterdams plaatje, althans voor een gedeelte Rotterdams. Het is ook een Amsterdammer die meedoet. Ik heb het dan over Dio en The Mad. The Mad is later de band The Kick geworden, maar toen waren ze nog een 60s band. En hier zijn ze samen met Baby. Over 2 weken een ander land en welk land, dat weet ik nog niet. Dat zul je dan gaan horen. Bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne avond. Dio and the Mad Baby.

0: Hallo. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Hey. Hey. Hallo. Hallo. Dit is Dr. Klangendom. En we hebben een nieuwe jingle. Dit is de nieuwe jingle van Dr. Klangendom. Meteen al. Dr. Klangendom. Dr. Klangendom.